is een kind de hemel, want hij is blauw. Hoe is hem zwaar beneden voor. Hoe voel me zo vrij met meer alleen, je moet gelijk op en op gaan.